Mi savo, verdad, mi che savo, mi tengo paciente che avevo vendita, arriva il computer, avevo so, avete spoquita cumi. Incredibile. Als het niet in de lengte gaat, dan moet het wel in het brede, hè? Non può essere.